0: op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
8: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
8: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
8: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
8: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden

0: Eden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
5: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar? En...
9: wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 12:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Ansie.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkheren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
14: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
14: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
14: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
14: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
15: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
16: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
17: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
18: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
26: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: D.
2: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag het woord pekelteven.
4: Ja, pekel, dat is natuurlijk zout. En dat was de belangrijkste methode om vlees en vis te bewaren. Pekelen, waarin je ook het Engels pickles herkent. Een pekelteven is een onhebbelijke vrouw, is een feeks, een helle brok, een helle veeg, dus een antipathieke vrouw. Pekelteven doet mij altijd denken ook aan een woord dat er sterk op gelijkt, pekeloeren. Een pekeloeren, dat is dus een stravenoeren.
2: Ja. Het woord teven wordt ook afzonderlijk gebruikt, zonder pekel ervoor.
4: Ja, dat is het Nederlands teef. Teef is een vrouwelijke hond. Wel nu, het wordt ook gebruikt voor vrouwen of voor vrouwen die feeksen zijn. Hè? Ja. Dus je kunt zeggen het teven, maar misschien is het nog mooier van te zeggen dat ze pekelteven.
2: Negatief geladen woord toch?
4: Zeer negatief.
2: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
5: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
5: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
9: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
11: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote posttafel, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
12: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
15: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
15: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
0: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Hina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
14: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
15: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
14: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
15: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
14: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
15: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
15: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
15: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
15: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZ2 de Katrol.
15: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
15: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
15: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
15: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
18: We doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
15: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
3: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
5: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
8: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
9: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Elke werkdag op jouw West-Vlaamse radio omstreeks deze tijd het Oostendse dialect met Roland de Snerk. En bespreken we vandaag een woord of een uitdrukking, Roland?
11: Ja, en wat voor uitdrukking? Je kunt niet recht tevoren ze bollen aan een schijf. Gedurende mijn spreekbeurten heb ik wel eens deze zware uitdrukking voor de voeten van de toehoorders gegooid en stevast bekeken ze me bedenkelijk. En nochtans is het bij lange geen vuile uitdrukking. De luisteraars zelf maken er met hun associaties wat van. En eerlijk gezegd, als ik je kan hier recht tevoren je bollen aan een schijf lanceer, dan lok ik de hilariteit wel een beetje uit. Nu, vanwaar deze uitdrukking? Voor men aan boord het roefkompas, in het Nederlands topkompas in de stuurhut van een vaartuig, voor men dus dit roefkompas kende, had men aan boord een kompas dat bijgeregeld moest worden via 2 ballen die meestal zwart gekleurd waren. En ja, zeker de zware vrachtschepen moesten om de haverklap het kompas laten bijzetten, bijregelen door een specialist. Voor Oostende is dat lange tijd een telg van de panzerfamilie Gies geweest. Een kompaszetter dus. Was het kompas niet bijgeregeld, dan zou men misschien scheef varen, de goede richting kwijtraken. Vandaar, als het kompas niet geregeld was, je kachin hier recht tevoren, je bollen aan een schijf. Een propere en nette uitdrukking. Als men dan op zee niet meer wist waar men zich bevond, kon men uiten, het kompas is van de nolde. Volgend mini-verhaaltje werd mij bezorgd lang geleden door César van Dale, die het zelf had van Louis Popiel. Van de visser die geen kompassen had. De dokmeester zegt tegen een visser die het wat mispikkeld had, wel, waar leg je hier dan? En de visser, ik leg hier op mijn buksje op het luksje. aan de dokmeester en hij heeft geen kompas? En de vis geantwoord: kan mij niemand kompasje, het zijn alle horlozoors.
2: Een rijk Oostends dialect zo te horen.
11: Absoluut, ja.
2: Bedankt voor de uitleg.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
0: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
15: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
15: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
15: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
16: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
15: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
15: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
16: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen.

0: van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
5: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
5: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
7: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
8: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:45, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio?
0: Dat hoor je hier.

0: In Noordzee.
1: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
7: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
9: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
10: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
11: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
0: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
16: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
18: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
19: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
20: Hilde Veulemans, in het opzoekingswerk voor je wandeling Oostende in het Interbellum ben je heel wat tegengekomen over het standbeeld van Leopold II.
21: Ja, inderdaad. Ik vroeg mij af, een standbeeld van Leopold II, die pas geplaatst is in 1931, zoveel tijd na zijn dood, en ingehuldigd door koning Albert en koningin Elisabeth. Hoe komt het toch dat dit zo lang heeft geduurd? Het heeft inderdaad bijzonder veel voeten in de aarde gekost om dit beeld daar te krijgen. Er waren voorstanders, maar er waren ook bijzonder veel tegenstanders van de plaatsing van dit standbeeld. Vooral de koloniale symboliek van het monument, maar evenveel het effectief gevoerde politiek riep en roept misschien nog altijd grote controverse uit. Hè. In de gemeenteraad van januari 1929... was het grootste protest ooit tegen de inplanting van dit monument. De socialisten schreeuwden, de werkende klas is hier tegen. En hij wordt in die kringen Le Roi Carton genoemd. En verder, door de soldaten en de harde civiek, liet hij, en dan had men het op Leopold II, op Feschers schieten. Je kunt gaan geloven dat de plaatsing en de inhuldiging van dit standbeeld voor heel wat controverse heeft gezorgd.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
20: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
22: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
20: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
22: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
10: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
11: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
12: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
15: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
21: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
21: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
21: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
23: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
24: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
25: Dus de oude paviljoenen van het lager, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
26: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog

0: plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerke, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, voor mij ligt je woordenboek. Toch even kijken of je dit woord kent. Een mancoge.
3: Ja, Edwin. Excuseer.

0: op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
1: Ja, de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
7: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
7: Ja, de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
1: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
2: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
3: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
8: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
10: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
10: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt. Maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
11: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
12: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostende.

0: het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
8: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
10: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn

0: kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Kopoge is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vragen wij aan Roland de Sterk.
3: Aan boord had men het nooit over de bemanning, de bemanningsleden of de schepelingen. Wel klonk het in Oostende als kopoge. Dit woord is een vermenging, in de taalkunde een voorbeeld van contaminatie, van koppen en het Frans equipage, dat zelf uit équipe komt. Het aantal koppen aan boord dus. Kopoge is een verzamelnaam. Wilde men het eerder hebben over iedereen van de bemanningsleden, dan gebruikte men vroeger het woord zielen. En eigenaardig genoeg werd ervan uitgegaan dat de scheepsjongen nog geen ziel had. Men sprak bijvoorbeeld over een kopage van 5 zielen en de jongen. De scheepsjongen werd ook wel eens Sisje genoemd, maar er waren nog andere namen, zoals het nog te Blankenbergen gebruikte woord laver. Aan boord had men het niet over de kapitein. Het oude woord uit de tijd van het zeilen was meester. Het woord kapitein werd voorbehouden voor de mijlboten of molen en voor de vrachtschepen. Maar smalend kon men dan weer een zeeman die het oog in zijn bolle had, een kapitein van de jolle noemen. Een jolle is een grote roeiboot of reddingsboot. Vroeger werd men van het Westerhoofd naar het Oosterhoofd overgeroeid of overgefrikkeld. Dat wil zeggen, overgefrikt met een wrikriem. En dat was dan door oude vissers in een jolletje. Kopoge is dus de voltallige bemanning.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
12: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
13: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
14: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Cyberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op hun site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
7: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
7: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
7: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
7: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina laag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
4: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
6: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
7: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
8: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger, met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zit in hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
16: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
17: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
18: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Bart Plaskaert, je kunt ons vandaag iets meer vertellen over een bekende Oostendenaar van lang geleden, August Strakke.
19: Ja, August Strakke was eigenlijk een toch gekende hotelier in Oostende. Hij is afkomstig uit Duitsland in de buurt van Kassel, werd geboren in 1846, had een heel moeilijke jeugd, want zijn moeder en zijn vader overleden vrij snel. Hij werd dan gekazerneerd eigenlijk bij een onkel en een tante, die hem bijna verplicht hadden om priester te worden. Hij loopt daar in die familie ook weg en krijgt dan onderdak bij een brouwersfamilie. En krijgt daar een korte opleiding. En op zijn 16 verlaat hij ook die familie. En door omstandigheden komt hij eigenlijk in Oostende aan. Hij zoekt hier werk en hij kreeg direct werk als kelner en als keldergast in Hotel Dalmagne. Omdat dat ook een Duitse eigenaar was. En hij werkt zich daar vrij snel op tot kelner ook van de grote adellijke families. Nadien verlaat hij eventjes het Hotel d'Allemagne en trekt hij rond naar Engeland, naar Duitsland, naar Frankrijk, onder andere ook in Parijs, om verder aan zijn opleiding te werken. En op 23 jaar komt hij terug naar Oostende en neemt hij eigenlijk het Hotel d'Allemagne gewoon over, op een heel jonge leeftijd. Hij koopt inboedel op en had een deal gemaakt met de eigenaar dat hij dus dat ook kon afbetalen. Hij huurt een aantal jaar later met een Duitse, Annemarie Pauw. En ze beginnen het hotel ook uit te breiden. Ondertussen is het hotel ook al verplaatst naar de Kaistraat. Maar wat ook naast het hotelierschap van Strakke, is het ook belangrijk dat August Strakke ook investeerde in een museum. Hij kocht een stuk grond in Mariakerke, heeft daar een gebouw op geplaatst en startte daar een natuurhistorisch museum. Hij heeft dat park uitgebreid, er kwam een serres bij, er kwam een kiosk bij en op de dijk zelfs twee kleine paviljoentjes die verwezen naar zijn historisch museum. En in dat museum had hij dus een verzameling van vooral Congolese voorwerpen van opgezette dieren. En in die 17 jaar dat het museum bestaan heeft, heeft dat geleidelijk aan uitgebreid. Maar jammer genoeg, in Wereldoorlog 1 krijgt hij de opdracht van de Duitsers om het museum leeg te halen en werden de gebouwen afgebroken. Dus van het museum is eigenlijk niks meer over.
3: En waar stond dat precies, dat museum?
19: Dat stond in de duinen eigenlijk van Mariakerke, ongeveer 250 meter ten westen van de Dorpstraat.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
16: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevesite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
16: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
16: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
20: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
24: Ik ben David Nassus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
16: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestraat, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
16: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
16: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
20: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
4: Noordzee regionieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
8: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
9: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
10: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
28: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
28: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
28: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
12: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
19: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
19: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
2: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
16: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
21: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago Zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
28: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
28: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
28: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
22: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
5: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
22: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
7: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
8: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
9: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In het Oostends dialect vandaag een Oostends dialect werkwoord, veronderstel ik, Roland, of stempelen?
13: Ja, of stempelen. Of stempelen is hetzelfde als stempelen. Dat is een spelletje dat wij spelen toen we klein waren, Edwin. Ik woonde toen nog in de Blauwkasteelstraat. En in die buurt zag je wel een keer, in die tijd, ik spreek van de jaren, eind jaren 40, begin de jaren 50, zag je nog wel een keer iemand met een strohoed. Of zag je nog politieagenten met witte helm. Zag je nog herkenbare nonnen, herkenbare pastoors. Vandaar dat er een spelletje bestond, of stempelen genoemd. Je moest met je duim op je handpalm duwen en dan omdraaien en een klopje geven met de achterkant van je hand. En dat was stempelen, een stempel op je hand geven. En je moest iedere dag proberen aan 20 punten te geraken. Zag je iemand met een strohoed, dan was dat 1 punt. Zag je iemand, laten we zeggen, een politieagent met een witte helm, dan was dat nog een keer een punt. Ja. Zag je een non, dat was een punt. Zag je 3 nonnen, 3 punten. Zag je 2 pastoors, 2 punten. En je moest zo proberen naar 20 te geraken. Maar het werd in vele gevallen gespeeld dat het alleen maar positieve punten opbracht. Als je dus iemand zag met een strohoed of een witte helm. En dat je negatieve punten kreeg als je een non of een pastoor zag. Zo kon het gebeuren dat je per dag moeilijk aan 20 punten geraakte. Je mocht de punten niet overdragen naar de volgende dag. Maar als je dus op 1 dag aan 20 punten geraakte, dan zou een bepaalde droom in vervulling gaan. Ja.
10: Was er ook een controle op als je ze effectief gezien had, of was het louter?
13: Het was puur voor jezelf.
10: Ja.
13: Je moest zelf discipline opbrengen. Nee? Ja. Anders zou je iedere dag gemakkelijk aan 20 geraakt zijn. Nee? Als je met de verzetten schreef, dat betekent dan als je dubbel en dik rekende.
10: Ja. Of stempelen.
13: Of stempelen. Een beetje afstempelen. Dus je kon wel met je vrienden dat samen doen. Dat wil zeggen dat je dan op een bepaald moment van de dag zegt hoeveel punten heb je hier.
10: Ja.
13: En dat je probeerde er meer te hebben. Maar we waren wel eerlijk, dacht ik toch. Ik was toch in elk geval zelf wat dat betreft eerlijk.
10: Een leuk spelletje van toen.
13: Ja, ja. Heel eenvoudig.
27: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
1: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
1: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten

0: nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
8: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
8: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
8: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
8: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
8: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
9: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen.

0: euro aan de Visit 2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
1: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
6: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
8: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
6: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijke willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
14: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
14: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
14: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
14: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
16: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
17: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
7: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
18: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
0: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
18: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar dat is wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: Gids Dirk Berends van Lange Nelle. Je wil het vandaag hebben over de Bordwicks.
1: Wel ja, want het heeft mij altijd geïntrigeerd hoe rond 1900 bijna 13% van de Oostense stadsbevolking Engelsen waren. En als je dan rondloopt op de begraafplaats Pastor Pippe aan de Nieuwpoortse Steenweg, dan kom je ook veel verwijzingen naar Engelse families tegen, zoals To Our Darling Little Maggie. Ik heb dat eventjes opgezocht en dat bleek Margaret Harriet Sophie Bordwick te zijn, de dochter van een Engelse generaal die nota bene in het Turkse of Ottomaanse leger diende en zijn vrouw een Russische. De dochtertje is op relatief jonge leeftijd gestorven in Oostende, in de Hofstraat, nummer 20. En zij had een interessante zus, namelijk Jessica Bordwick, die als 25-jarige de oorlog tussen het Ottomaanse Rijk, zeg maar Turkse Rijk en de Balkanstaten, wat nog altijd uitlopers heeft tot op de dag van vandaag, heeft zij gefilmd omdat haar vader dus generaal was daar. En zij was ook een van de mensen die de laatste vluchtelingen uit Oostende meegenomen heeft op haar zeilboot richting Engeland in augustus 1914. Een zeer boeiende familie dus.
13: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
6: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
13: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25,000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100,000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
24: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
24: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
24: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
9: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
4: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25,000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100,000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het agentschap voor maritieme dienstverlening en kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
2: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
8: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad, en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op hun site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Ichtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
10: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
11: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
2: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
17: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
18: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
16: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag bekijken wij een Oostends dialectwoord en Roland de Snerk doet het voor ons. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
20: Edwin, vandaag het woord kwijkone. Het Oostends kent de homoniemen kwijkone en kwijkone. Met andere woorden, er is er één die nog algemeen gebruikt wordt en herkend is, zeker bij de kindertjes. Dat is kwijkone als eentje. En dan een ander woord kwijkone met de betekenis een druppeltje. De kindertjes gaan graag in de Nof, Leopoldpark, of het bosje, Maria Hendrika Park, kijken naar de kwijkoontjes. Sommigen hebben zelfs tot tegemoetkoming aan hun kleintjes uit dit woord het enigszins gemakkelijker kweksjes gemaakt. Mahono de kweksjes hon hon kieken. Hebben jullie erop gelet in dit zinnetje driemaal hon? Me hon no de kweksjes hon hon kieken. Onlangs ontmoette ik Roland Buizen en die gaf mij een zinnetje dat hij op de kooien opgevangen had. Je moest mo niet gon hon dansen hon. Maar terug naar onze kwijkonen. Als eentje nog voldoende gekend. Vroeger zei men niet een of ander nieuw Oostends woord einde of einde, maar onde. Denk maar aan een onde, het ei van een eend. En zo'n onde die kwaakt is natuurlijk een kwaakonde en dan met assimilatie kwaakone. Maar dat andere kwaakone met de betekenis druppel. In ons dialect kennen we vele woorden voor alle soorten druppels. Zeevaarders en vissers namen immers wat graag zo'n klein verwarmend slokje tot zich. Ik noem een gloria, een natja, een grok enzovoort. Een poester is een kaffie met een druppel erin. Vanwaar nu het woord kwijkone met deze betekenis? In het Engels kan een druppeltje wat zo vlug binnengaat een quickie of een quick one genoemd worden. Wel nu, als je quick one geschreven ziet, dan zou je uitspreken kwijkone. Dat zou dan onze kwijkone opgeleverd hebben. Als men in de vluchten een koffie wil bereid zien, kan men zeggen I have time for a quickie. Dat is dan een culinair vluchtje. Bij ons is een kwijkone niet alleen een eend, maar ook een druppeltje.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter streep. Wat is dat, die Night Run?
5: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
5: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
5: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
5: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
5: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
5: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
24: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
24: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
24: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
24: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 12:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Bratanus.
9: Ik ben Christophe Vermeijden.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
8: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was.

0: voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen.

0: typen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
4: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
5: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
6: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek. burgemeester Romina van Horen.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
15: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
15: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago Zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
17: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
19: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
19: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
19: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
19: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
19: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
24: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
24: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
24: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
24: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
0: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
1: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
21: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
22: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
22: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
22: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 keer een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. 1 uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
25: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
26: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
27: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
13: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
15: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoeve-site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
15: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
15: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
14: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
19: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
20: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
20: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
10: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
10: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
10: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
10: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
11: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
11: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
11: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
11: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
22: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
23: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago Zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
13: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
25: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
26: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen.

0: ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Noordzee Regionieuws.
3: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijke willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge.

0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
3: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
4: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandbouw. strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
9: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
14: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
14: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
17: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
18: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
19: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Minne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
9: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
27: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
28: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
29: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
30: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
9: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
4: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
9: Hier in de site bij het AZ Oostende.
2: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
10: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
12: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
4: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
4: Ja, de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
16: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
18: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
19: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
11: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
11: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
11: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
11: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van I.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
24: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
24: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
24: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
3: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
4: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
5: Want met Fred is dat orkest in het Wit Paard. Ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan

0: Hofgoed is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
5: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:45, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar

chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
7: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het agentschap voor maritieme dienstverlening en kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael Vanny.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
16: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
10: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 12:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
18: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
19: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
20: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen. Mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog met maximaal rond 27 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
13: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
13: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
13: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
13: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
13: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
25: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
25: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
25: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
25: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
6: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten.
9: Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
12: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11 uur door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
27: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan, daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
27: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
27: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de luifel van het kustzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
5: Nieuws en info.
10: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
13: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijke willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
18: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
19: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
21: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
1: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
4: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
27: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
27: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
27: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Björn Anseeuw.
24: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
25: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
9: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
11: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
14: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
15: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
16: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux, wat was dat zo'n lokaal opvanginitiatief?
23: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
23: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
8: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkheren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Zas zal die nu ook verdwijnen.
1: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
4: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
7: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
21: Nieuws en info aan de kust.
26: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
9: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
15: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan

0: zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
5: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kurszaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt Cultuurschepen.

0: Alain-Lie Neel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
12: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
12: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
13: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
14: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
16: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
16: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
16: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
16: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
16: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
16: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
16: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
15: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
8: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
8: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
8: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
8: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
5: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
5: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
7: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Beijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Ostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
16: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
17: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
18: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Ichtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
20: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
20: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
20: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
23: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
24: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
25: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
26: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
5: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
5: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee regionieuws.
23: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
8: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
23: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassens.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
13: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
13: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
13: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
13: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
13: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
7: Noordzee. Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
10: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
4: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
10: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
14: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
16: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
17: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
23: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
8: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
23: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
6: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
15: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer.

0: explosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy.

0: Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25,000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100,000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
3: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
4: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nases.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
12: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
3: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
2: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lek van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
13: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
13: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
13: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
13: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
19: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
20: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
21: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maximaal rond 27 graden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
5: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
5: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
25: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
25: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina laag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
25: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
3: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
4: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
5: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
15: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
15: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
15: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
16: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
4: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
7: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. De mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
8: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
9: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pif Hufluf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
15: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
16: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
17: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
18: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
18: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
18: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
3: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman Standaard Boekhandel in Oostende

0: aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
4: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
5: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding.

0: ding van een klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Toen ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
0: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
0: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
0: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
7: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
8: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
9: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dirda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
16: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
18: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
19: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
12: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
12: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat het voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
12: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
12: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
12: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
12: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen
3: Tommelijn luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael Vanny.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Regionieuws.
25: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
27: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
28: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is €2 de lopende meter of €10 per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
4: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project.
4: Wat is het?
2: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
4: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
2: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
4: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
2: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
4: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
2: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
4: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
11: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
12: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
13: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
13: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
13: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
21: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
22: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
23: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
23: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
23: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
23: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
23: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
4: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Ichtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
26: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
26: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
26: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
26: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
26: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
26: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, want ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
5: Noordzee Regio Nieuws.
9: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
9: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
28: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
28: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Surmer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
28: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is €2 of de lopende meter of €10 per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
8: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken.

0: Roots en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
0: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
9: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
0: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
9: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
0: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
9: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
0: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
9: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glendan Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri de Maree.
4: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
6: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
5: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
6: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
7: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
7: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
10: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
11: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen.
3: Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
13: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
13: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
13: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
13: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
13: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
8: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
20: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
20: Ik laat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
5: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
20: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
20: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
20: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
20: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee regionieuws.
23: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
4: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
4: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, €8 of €10 per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
4: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
7: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
9: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
9: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de Rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
9: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
9: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
9: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
9: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
15: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
14: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
17: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
18: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
19: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
20: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
14: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
1: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
1: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
7: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
7: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
7: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
7: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regio. Regionaal nieuws.
2: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
4: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
10: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
12: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
11: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
11: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
12: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.

0: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pif Huflef, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
6: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
6: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
6: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
10: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
12: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
13: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
6: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
13: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
6: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
13: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
18: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
20: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
21: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
22: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is Hans de Wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
22: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
22: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
22: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
22: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
22: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
8: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
25: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
6: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
25: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina

0: Hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
5: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
4: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free.

0: en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
2: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
6: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
5: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
6: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
11: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
12: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
13: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
14: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
5: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar de comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
20: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
21: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
22: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
23: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Bredene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
5: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
5: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
1: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
2: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
18: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroonen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
18: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
18: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
18: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
18: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
18: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
5: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
9: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
10: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
11: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
10: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
25: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
5: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
25: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
7: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
26: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
20: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
26: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
20: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
26: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
20: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
26: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
20: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
7: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
27: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
0: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
0: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
26: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
26: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
26: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
26: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken zullen de mensen die kunnen zien?
2: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
20: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
27: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
26: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
27: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
24: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
28: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
27: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
29: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
29: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja,
5: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
29: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo, dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
29: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
29: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
29: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
11: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
25: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
5: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
25: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vu sur mer.
5: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
25: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein, is groot genoeg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
11: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
1: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
0: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
4: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
4: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
4: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
4: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
4: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
4: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
13: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio
16: Noordzee regionieuws.
18: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
20: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
18: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
23: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
5: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
23: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
16: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
18: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen.
11: En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
14: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
19: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
15: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
19: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
2: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
3: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
7: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
6: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
7: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
8: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christophe Vermeijden.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tien. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar.

0: De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
4: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
5: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
6: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
7: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
9: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
9: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
9: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
9: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Ichtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had, al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
16: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
17: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
19: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in mijn mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
20: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
21: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
23: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
9: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vu-sur-Mer.
9: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
23: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
25: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is Hans de Wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
9: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
9: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
9: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
9: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
9: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
6: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
9: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
7: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
26: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
9: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
26: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
10: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
12: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
13: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
25: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
14: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
25: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
14: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
25: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
14: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
25: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
14: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
27: Ik ben Kirby Hallemees.
28: Ik ben Gaël Bouzin.
29: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
25: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
16: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
17: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
17: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
9: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Regionaal nieuws en info.
23: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
9: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
21: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
9: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
21: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
9: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
21: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
9: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
21: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
9: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
21: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
14: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
24: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
27: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
28: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
9: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
14: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
23: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
23: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
13: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
9: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
13: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
9: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
13: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
15: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
5: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
9: Jullie verwachten daar veel volk voor?
5: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
9: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
5: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
9: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
9: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
9: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
5: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
14: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
16: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
17: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
18: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
9: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
18: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs twee dagen hebben kunnen vullen.
24: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
25: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
26: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steve Dugardin van het dameskoor M.E. Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
6: Het is een samenwerking met het dameskoor M.E. Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
14: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
6: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
14: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
6: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendse koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt, dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
9: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
6: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen, ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal

0: hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.

0: zijn die schenkingen?
1: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
1: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
1: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
1: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
1: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
12: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
12: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
12: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
12: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
12: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
12: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
16: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
17: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
18: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
19: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
20: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
20: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
20: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
20: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
20: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
20: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
25: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
6: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
25: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
27: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
28: Kijk, zegt Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
29: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
25: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
21: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
30: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
30: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
7: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
7: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
7: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
7: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago Zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
10: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
11: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
12: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
13: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
14: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
14: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
15: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dom.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
21: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
20: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
21: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
20: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
21: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
20: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
21: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
20: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
21: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
19: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
22: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
23: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
20: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
23: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
20: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
23: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
20: U doet dat optreden niet alleen?
23: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
20: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
23: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en allee, zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
20: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
23: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
16: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
18: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
24: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
20: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
20: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
15: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
25: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
18: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft en de grootte van onze stad, of liever gezegd De kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
25: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
20: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
20: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
20: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
20: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
20: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
20: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
26: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
20: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
26: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
2: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
15: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
20: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
15: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
20: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
15: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
20: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
15: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
5: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie

0: De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
9: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas en dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis

0: tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
0: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
5: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat, dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van, ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat er, dat, dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer een, iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en, wat ik, en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
6: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
14: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
15: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
16: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
16: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
16: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
14: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
14: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
14: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
14: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
14: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
14: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
20: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
21: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
22: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
25: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
24: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
25: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
24: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
24: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
24: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
8: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
6: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Ichtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
26: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
27: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
24: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
27: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
24: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
27: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
24: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
9: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
12: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
24: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
17: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
24: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
17: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
24: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
17: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
24: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
17: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
24: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
17: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
23: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
23: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
28: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
29: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
14: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
30: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
24: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
30: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
24: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
30: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
24: U doet dat optreden niet alleen?
30: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
24: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
30: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
24: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
30: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
25: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
24: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
25: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
24: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
25: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee.
23: Er wordt ook een boei, die weers- en zeeomstandigheden zal meten, aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
3: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
24: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
24: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
24: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
24: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
24: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
9: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regionieuws.
12: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
12: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
22: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
24: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
22: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
11: Noordzee Regionieuws.
12: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust.
21: Nieuws en info. Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
7: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
6: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
7: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
6: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
7: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
6: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
7: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
6: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
10: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
16: We zitten nog standen in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
28: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
28: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
24: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
28: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
24: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
1: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
6: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert. Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in.

0: aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
3: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
4: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
5: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
9: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
9: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
9: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
15: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
15: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
15: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
15: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
15: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
15: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
8: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
13: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijde ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
13: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
17: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
18: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
19: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
20: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
23: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
22: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
23: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
22: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
23: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
22: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
23: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
22: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
25: Ik ben Patrick de Vit.
26: Ik ben Philippe Monseweijer.
27: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
28: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
28: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
30: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
31: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
32: Dan ben ik een hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
28: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
4: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
21: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
28: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei, die weers- en zeeomstandigheden zal meten, aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
1: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
6: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
13: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
13: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
13: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
13: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
13: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
13: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
14: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
21: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
14: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
15: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
15: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
15: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
4: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Noordzee regionieuws.
28: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
20: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
20: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
20: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
20: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
20: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
20: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is €2 de lopende meter of €10 per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
23: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
24: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
0: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
0: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
28: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
28: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
1: de uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Beonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
28: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
12: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
11: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
12: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
11: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
12: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
11: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
12: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
11: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spillier. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
1: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het Grootstrand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes Zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
6: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
6: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
6: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
6: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
6: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
5: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws.

0: zijn een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
4: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
7: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
4: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, €8 of €10 per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
7: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
4: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
10: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
11: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
12: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert €8,7 miljoen in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
13: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
13: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
13: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
13: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
13: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
13: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
7: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
18: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
20: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
21: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
2: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
2: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Nieuws.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ier.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
7: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Scholaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
6: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
7: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
6: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
7: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
6: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
7: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
6: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
3: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
4: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
5: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
5: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
13: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
13: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
13: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
13: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gistel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
14: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
13: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
14: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
13: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
14: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
13: U doet dat optreden niet alleen?
14: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
13: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
14: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
13: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
14: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
13: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
16: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk boven gehaald. op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
5: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
13: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
13: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
13: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
13: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
13: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
13: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
13: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
13: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
2: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
13: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
22: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
23: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
24: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
13: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
13: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
13: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
13: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
13: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
2: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
13: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
10: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
12: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
14: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
15: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
16: Bart Plasgaard, we hebben het vandaag over de bokser Karel Sies.
25: Ja, Karel Seys of Sies is wel de belangrijkste bokser in onze stad geweest. Die internationale faam had. Hij werd geboren in 1914 in een arm arbeidersgezin met 5 kinderen. En ze woonden in het Westerkwartier. En de jongen wou wielrenner worden, dacht dat hij daar ook talent voor had. Maar de familie kon dat niet betalen, zeker geen fiets. En op aanraden van een aantal vrienden hebben ze dan toch eventjes die Flandria Boxing Club gaan bezoeken. Maar ook daar was 15 frank inschrijvingsgeld veel te groot. En dan hebben ze eigenlijk een mecenas gevonden die dat geld voorgeschoten heeft. En dan uiteindelijk is Karel Seys bij toeval tot de box gekomen, want een aantal boksmatchen mocht men gratis gaan bekijken als men lid was en Karel ging gaan kijken, maar de opponent, een tegenstander, kwam niet opdagen en dan heeft men eigenlijk gevraagd, ja, waarom zou jij niet eventjes toch proberen? En dat was zijn eerste kamp, hij won die eerste kamp direct en dan is hij eigenlijk zich beginnen specialiseren in die profsport. Maar het ging vrij moeilijk, Wereldoorlog 2 komt eraan, hij werd opgeroepen om dienstplicht te vervullen en heeft dan toch geprobeerd met zijn manager Theo van Averbeke daarvan af te zien. Dat is ook geslaagd. Ze slaagden in een opzet en de Duitse bezetter vond sport toch wel, en zeker vechtsporten, toch wel belangrijk. En op die manier kon hij profbokser blijven. Na de oorlog werd Karel Seys beticht van een collaboratie met de Duitsers. Er was toch wel wat afgunst naar de man toe. En hij verliest zijn bokslicentie. Dus hij kon echt geen enkele officiële wedstrijd niet meer boksen. En daarom wijkt hij uit naar Spanje, waar dat hij heel wat kampen gehad heeft, maar vooral catchwedstrijden. En uiteindelijk trekt hij verder door naar Argentinië, waar hij dus geen licentie nodig had om te boksen. En in 1951, na het heel de hetze van de collaboratie enzovoort, kon Karel Seys terugkomen naar België. En hij kwam eigenlijk speciaal voor de Europese zwaargewichttitel. En die is doorgegaan op 12 januari op 1952. Weliswaar in Brussel, in Sportspaleis, met meer dan 15.000 mensen. En heeft daar ook effectief het Europese zwaargewichttitel veroverd. Van Hein ten Hof. Maar hij voelde zich toch niet meer zo gelukkig in België. En dus na zijn carrière rond de jaren 55 is hij dan uiteindelijk terug vertrokken naar Argentinië, waar dat hij uiteindelijk gestorven is.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
26: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
16: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
26: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
5: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
26: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
5: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
26: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
16: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
20: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.

Dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar het kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
8: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk.

0: te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
0: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
0: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
4: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
4: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
4: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
4: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed. zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
16: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
17: Ja, het laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
18: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
19: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Mark Loy, gids bij Lange Nelle, bespreekt ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende-Doverlijn.
21: Naast het post- en passagiersverkeer zien we dat tussen de twee wereldoorlogen ook meer en meer auto's worden meegenomen. En in het begin was dat nog, werden die wagens nog aan boord getakeld met een kraan zelfs. Later kunnen ze aan boord rijden via de zijkant, via een brug aan de zijkant. Maar dat was nog allemaal tamelijk primitief. Je kunt in feite nog niet echt spreken van car ferries, zoals dat wel het geval is na de Tweede Wereldoorlog. Maar dan blijf ik toch nog even bij die Tweede Wereldoorlog, want we zien hetzelfde scenario als in de eerste, namelijk dat ten eerste veel Oostendse families, maar ook andere vluchtelingen, de overtocht maken naar Engeland om uit het oorlogsgeweld te kunnen ontsnappen. En dat later, kort daarop, terwijl dat de schepen soms al in Engeland in de haven liggen, dat die worden opgeëist door de Engelse Navy voor troepentransport, als hospitaalschip, als landingsvaartuig en zo meer. Dus dan is de lijn natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog onderbroken. Na de Tweede Wereldoorlog zien we dan de echte carferries opduiken. Dat wil zeggen dat de schepen worden aangepast en dat achteraan een poort wordt ingebouwd zodanig dat de wagens aan boord kunnen rijden. En de eerste is de car ferry. Zo wordt die ook gedoopt trouwens. Dat is zijn naam, car ferry. Maar alle rap krijgt hij weer een naam van een lid van het koninklijk huis en wordt het omgedoopt tot de prinses Josephine Charlotte. Dan maken we een sprongetje. 1971 zien we dat het zeewezen RMT wordt voor een betere concurrentiële exploitatie. en dat er multiple purpose schepen gebouwd worden. Dat wil zeggen schepen die zowel vracht als passagiers kunnen meenemen. En ik vermeld daarbij de prins Philippe, de prins Laurent, gebouwd in 72 daar rond, de prinses Marie Esmeralda, de prinses Marie Christine, de prins Albert. En die schepen worden later ook nog eens gejumboiseerd. Dat wil zeggen dat ze midden door worden gezaagd, horizontaal, en dat er een dek voor vracht, voor auto's dus, tussen wordt gelast.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
14: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
14: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
14: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
14: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
21: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
25: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende, het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
25: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vuur. sur mer.
6: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
25: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij het Zeeheldenplein, is groot genoeg.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
10: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
11: Vermogenstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
27: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
27: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
27: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdamkermis georganiseerd?
27: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
27: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
27: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
6: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
25: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
6: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
25: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
6: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
25: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
6: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
6: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
6: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
6: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
16: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
19: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project.
10: Wat is het?
14: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
6: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
14: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
6: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
14: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
6: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
14: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
10: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
22: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de spiekpietjes terug thuis zijn.
23: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
24: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Maar
0: Aangemetten is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
8: Vele luisteraars zullen zich de woorden magemet en magemetten herinneren. Magemet werd immers nog lang gebruikt als men iemand in het water wilde keilen door met twee personen handen en voeten van de geplaagde vast te grijpen en daarbij te tellen. En magemet is één, en magemet is twee, en magemet is drieën, om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders had hij op zijn kop kunnen verdommen. Het werkwoord magemetten werd gebruikt als men met een deken of zeildoek een voorwerp wilde de hoogte doen ingaan door gelijktijdig te schudden, net als met de pop op Signorke te Antwerpen. In het Nederlands noemt men dit schudden van een doek sollen. Vandaar ook, je zult met mij niet sollen, je houdt mij voor de hek. De Oostende werd vroeger op de laatste dag van de kermis, koekemondag genoemd, gesold of gemagemet met het hammebeen. Het espebeen was immers wat overbleef van de goed gevleesde hamme of hespe. Dit stond symbool voor deze goede tijd die de kermis toch was. Maar van waar dit magemetten? Er mag vermoed worden dat de oorsprong ligt bij Mahomet. Toen die nieuwe godsdienst er kwam, was men ongetwijfeld zeer bang in onze contreien. Het is dan ook aannemelijk dat er met een pop, Mahomet voorstellend, gesold werd.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
11: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had, al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
11: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
11: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
6: U doet dat optreden niet alleen?
11: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
6: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
11: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
6: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
11: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
5: regionaal nieuws en info.
13: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
18: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Björn Anseeuw.
27: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
28: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
29: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
30: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
31: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
30: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
31: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
3: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
4: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en...

0: zien?
1: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse archeologisch museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
7: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
13: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
12: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
13: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
12: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
13: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
12: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
13: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
12: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwonen.

0: bewoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
5: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
8: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
9: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Filip Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
15: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
17: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag het woord korte wagen.
18: De kruiwagen wordt de Oostende korte wagen genoemd. In zeer oude teksten vindt men ter aanduiding hiervan, ook voor onze buurt, de aantrekkelijke dialectnaam Puppehalle of Piepehalle. Nu is dit woord gekend als poperings. Het is inderdaad zo dat het woord enkel nog in die hoek van West-Vlaanderen leeft. Men noemt zo'n verschijnsel in de taalkunde een relictgebied. Poperingen is dus een relictgebied voor Puppehalle, omdat dit woord, dat ooit dus in de hele provincie gezegd werd, daar gebleven is. Een ander woord dat men in zeer oude teksten vindt is kordewagen. Het is inderdaad zo dat de kruiwagen met de handen bij de tramen gevat werd, maar dat een touw of koorde over de schouders de last hielp lichten. Deze koorde werd ook singel genoemd. De volksmond geeft evenwel na verloop van tijd en bij het aanzien van andere lange wagens dit hefbomige voertuigje dan maar korte wagen genoemd. Dus eigenlijk in tegenstelling tot de lange wagen werd de korte wagen een korte wagen. Als het volk zo'n naam verandert omdat het meent wat in de klanken te herkennen, spreekt men van volksetymologie. Een heerlijk voorbeeldje van volksetymologie is zeker voor mannekaas en manden met kazen.
3: Bedankt, Roland.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenda Groo.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
3: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
4: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
5: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse archeologisch museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
11: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
17: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
16: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
17: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
16: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
17: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
16: U doet dat optreden niet alleen?
17: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
16: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
17: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
16: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
17: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
16: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
16: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
16: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
16: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
16: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
14: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
18: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
19: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item. en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
11: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens 2 maal een voorstelling dat ze doen. 2 verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben 2 bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
3: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
4: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we Roland kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, het woord dretsen.
24: Ja, dretsen, dat is nogal duidelijk en ik denk dat de meeste luisteraars, de meeste Oostendenaars het kennen en misschien ook nog gebruiken. Dretsen doet denken aan snelheid, doet denken aan vocht, vandaar dat de meesten het gebruiken in de betekenis van ploeteren. En slik dretsen, zodat je helemaal bedretst bent. Maar het wordt ook gebruikt voor met bekwame spoed, met snelheid ergens naartoe trekken. Bijvoorbeeld, ik ken nog de Kapellestraute gedretst, of mocht nog naartoe dretsen. Dat doet denken aan met snelheid gaan en er misschien niet altijd graag bij zijn. Net zoals dat ploeteren ook niet altijd plezant is.
23: Ja, dretsen en slenteren, hetzelfde of
24: niet? Ja. Dretsen kan ook gebruikt worden voor slenteren. Maar dan toch met die slenteren, waarbij men niet goed weet waarheen, daarvoor kan het gebruikt worden, maar toch met een zekere snelheid.
23: Ja, dretsen is een werkwoord in het Oostends dialect.
24: Ja.
23: Kun je dat ook vervoegen dan in het Oostends dialect, zo'n werkwoord?
24: Ja, natuurlijk. Ik kan dan moeten naartoe dretsen, maar ook dretstig dan naartoe.
23: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzium VZ2.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
15: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
15: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
3: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
4: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
8: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
11: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
6: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
6: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
8: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regio.

0: Pro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
4: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer. Waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
4: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
9: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
0: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
11: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan.

0: Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
1: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
2: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Ook vandaag weer tijd voor het Oostends dialect, zoals elke keer met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, over welk woord heb je het vandaag?
5: Wel, vandaag breng ik graag eens een woord dat niet te goed gekend is, widowissen. Widowissen. Dit eigenaardige woord is ook op de terugkeer. Weinigen weten nog wat het betekent. Oorspronkelijk was de widowisse een wisse van de widowe. Misschien nog steeds moeilijk. Maar nu, de widowe is een van de vele wilgensoorten, namelijk die met zeer lange twijgen en langwerpige fijne blaadjes, die in het Nederlands wijmen genoemd wordt. Deze buigbare wissen werden gebruikt door de mandenmakers. Nu kennen we dus wissen al als het Nederlands wis voor tenen, bijvoorbeeld een tenenmand. Maar die widowe. Widowe is een verholen samenstelling uit wiede en ouwe. Met verholen samenstelling bedoel ik dat het niet zo gemakkelijk meer te herkennen is als een oude samenstelling. Wiede daarin, dit is een zeer oude Germaanse naam voor wilg, terug te vinden niet alleen in voorbeeld Oud-Noors widier en Angelsaksisch widiek, maar ook in andere Indo-Germaanse talen als bijvoorbeeld het Grieks en het Latijn. Uit dit wede voor wilg komt trouwens ook het eerder besproken wis. Wede en wisse zijn te vergelijken met smeden en smissen. En ouwe dan in widouwe. Dit zou hetzelfde achtervoegsel zijn als ouw in landouw en u in veluwe en betuwe. Met andere woorden, widouwe betekende oorspronkelijk een wilg in waterland. En een wis, een teen daarvan, is dan een widouwwisse.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
7: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
7: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
7: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
7: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
3: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
4: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
5: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijke willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
6: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
7: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival. Maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
8: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
8: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
8: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
8: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
16: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Gamdanens, je hebt een aantal anekdotes.
17: Ja, als je met mensen op stap bent, en zeker met binnenlanders, dan kom je rare vragen tegen. Dan vragen ze bijvoorbeeld, is dit een meeuw? Als ze een meeuwenjong zien. Maar ook soms bij volwassen meeuwen stellen ze die vraag. Limburgers die aan de andere kant van België wonen, als die op de zeedijk komen, dan moet je hen eerst laten genieten. Want zoveel water, zo'n verre horizon, daar worden ze stil van. En dan blijf je ook even stil. Ik kreeg ooit, toen ik op de Vissersplein was, de vraag, wat is een stutekotje? Dat was van iemand die het West-Vlaamse woord stute niet kent. En ja, daar is er dus inderdaad een stutekotje of een sandwichbar, dat ook niet echt Nederlands is. Bij het zien van de garnaalschepen die aan de kaai liggen, kwam meermaals de vraag, worden die roestige dingen nog gebruikt? Ja, ze hebben dus geen idee wat zeelucht en zeewater aanrichten. En er is steeds grote interesse als je het gevelzwembad van de Oosteroever aanwijst. Vooral de jeugd, op verplichte wandeling meestal, is sprakeloos en neemt gretig foto's met de smartphone.
3: Je hebt ook een anekdote over Marcel van Tilt.
17: Ja, niet rechtstreeks over Marcel van Tilt. Maar hij had in het programma Wonen.tv had hij het eens over azobehout. En niemand heeft dat programma gezien, zeggen ze. Totdat je vertelt dat hij zo'n blok hout wilde laten breken door Brabantse trekpaarden. Oh ja, dat weten ze nog. Dat moet indruk gemaakt hebben. Je moet weten, ons staketsel is met azobehout gemaakt. En dan nog misschien iets leuks. Oudere Oostendenaars hebben de overstroming van 1953 nog meegemaakt. En bevestigen en vervolledigen mijn verhalen. Eén iemand zei me dat ze nog de zeewacht van die week had. En bij mijn verjaardag daarop kreeg ik via een fotocopie van die krant. Dat is toch hartverwarmend, nee?
3: Het is een boeiend leven als gids.
17: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
18: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
18: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
18: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik
4: In Oostende Toekom zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
22: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
22: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
22: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
24: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandelingen heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
25: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
14: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
14: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
14: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
14: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
14: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
12: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
12: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
12: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
12: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
12: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
12: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Noordzee regionieuws.
13: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
18: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
19: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
20: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
26: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
12: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
12: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
12: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
12: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
12: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
12: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
29: Ik ben Patrick de Vit.
30: Ik ben Philippe Monseweijer.
31: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
27: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
4: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
27: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
14: Frank Goeminne, we bevinden ons vandaag op de Oosteroever met het vissersvaartuig Siol.
21: Ja, het vissersvaartuig Siol is gebouwd in 1957 op de werf van August Looy. De werf van August Looy heeft dat houten visserschip gebouwd en het kreeg bij zijn tewaterlating de nummer 0225. Het heeft een Hanse geschiedenis gehad, maar het is voor het ogenblik een van de oudste vaartuigen van de Vlaamse vissersvloot. Op een bepaald ogenblik was dat uitgerangeerd en was er een zekere Lieke uit Zeebrugge die dat schip wilde gebruiken als maritiem erfgoed. Maar hij had daar plannen bij, maar die plannen zijn nooit werkelijkheid geworden. Waardoor dat het daarna in handen gekomen is van Willy Versluis. En Willy Versluis heeft het ook lang laten liggen in het visserijdok, tot het een bepaald ogenblik gezonken is geweest en dat men verplicht is geweest van het boven te halen. Daarna heeft een geschiedenis gehad dat het lang op de Hendriksbaaskaai gestaan heeft en de confrontatie die daar aan de hand is, is vrij indrukwekkend, want nu is het verlegd naar de Sliepwei. Als je het ziet liggen ten opzichte van de Hendriksbaaskaai, dan kan je

0: De Sjol krijgt dus een nieuwe bestemming ooit.
1: Dat hopen wij als de Slipuitkaai wordt herwaardeerd.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
4: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
4: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
4: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en

0: allee, zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
3: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
4: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
5: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
8: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
8: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt, dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
10: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen, ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
8: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
13: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
18: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
18: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
18: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
18: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
20: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
21: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank. A Living Voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
10: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
10: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
10: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
22: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
9: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
25: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
26: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
27: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, volgens mij weet je niet wat slabokkelen betekent, want het staat in je woordenboek.
28: Ja, maar het is lang geleden, Edwin, dat ik het nog heb horen gebruiken, maar vroeger hoorde je het wel meer. Slabokkelen betekent traagjes bezig zijn, niet opschieten, talmen, maar het bestaat wel in Nederlands slabakken. Dus onze dialectvorm voor slabakken is slabokkelen. En ik vermoed dat slabakken afkomstig is uit slapbakken. Dus uit bakken in elk geval. Dus traagjes bakken. Vandaar slabokkelen. Er zijn mensen die slabokkelen ook gebruiken met de betekenis van schoorvoetend of slepend gaan. Dus dat heeft te maken met de andere betekenis. Niet opschieten. zijn er ook die niet zeggen slabokkelen, maar klabokkelen.
5: Dat is inderdaad de correcte uitleg van slabokkelen. Bedankt, Roland de Snerk.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pief Heuvelhuis, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
12: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
11: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
12: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat het voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
11: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
12: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
11: U doet dat optreden niet alleen?
12: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
11: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
12: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
11: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
12: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pief Heuvelhuis.
13: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
13: Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
18: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
30: Ik ben Timmy van Assen.
31: Hello, I'm Dario Durja.
32: Ik ben Frank Jonbloed.
33: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
10: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
10: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
10: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
10: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
18: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
14: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
17: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
1: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
11: Jullie verwachten daar veel volk voor?
1: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
11: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
1: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
11: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
11: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
11: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
1: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
20: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
8: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
8: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
8: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
8: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
7: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZW ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
10: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
7: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
10: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
7: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
10: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
12: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
13: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
14: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
15: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
2: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
7: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
2: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
7: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
2: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
7: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
2: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
16: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
22: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
23: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Dirk Beirens, het wapenschild van Oostende, heeft drie sleutels. Toen ik onlangs over de brug in Zandvoorde reed, zag ik daar ook een wapenschild.
25: Ja, ze hebben met elkaar te maken. Eigenlijk is het wapenschild van Zandvoorde ouder dan dat van Oostende. Het wapenschild dat je kunt zien op de autobrug over de autosnelweg in Zandvoorde is een gouden schild met een zwarte keper. Dat is eigenlijk een driehoek zonder basis. En dat is de achtergrond van het wapenschild in Oostende, waarop dan de drie sleutels voorkomen. De oorsprong daarvan gaat terug naar de heren van Gent, namelijk de Woutermans, die ooit, zonder te veel met jaren bezig te zijn, de jaren 1200, 1300 een soort sheriffs waren in Oostende. Maar zij behoorden tot het Brugse Vrije, waarin Zandvoorde gelegen was, en woonden op een kasteel waarvan misschien in de diepe grond nog moffen terug te vinden zijn, bijgenaamd de Duvelstorre. Als je het Groenlint volgt en je neemt dan het Inouëpad, genoemd naar de voorzitter, de algemene voorzitter van Daikin, dan kom je voorbij de site van de Duvelstorre en daar staat een bordje met wat informatie. De Woutermans zijn ook, een aantal van die Woutermans zijn ook begraven in de kerk van Zandvoorde, en als je rond de kerk van van Zandvoorde loopt, dan kun je dus nog een tweetal, uit die tijd tweetal grafmonumenten zien die ingemetseld zijn in de zijmuren. Dus de letterlijke beschrijving van het wapenschild was de Brochie van Zandvoorde en de Scheer Woutermans dragen de wapens van die van Gent, een gulden schild met een zwarte keperen.
24: Dus als ik het goed voor heb, dan is het wapenschild van Oostende eigenlijk geïnspireerd op dat van Zandvoorde.
25: Ja, absoluut. Dat klopt perfect. Waar de drie sleutels vandaan komen, daar is ook nog wat discussie over. Sommigen verwijzen naar de drie toegangen van Oostende, die er later twee geworden zijn, maar dat is nog niet helemaal goed uitgemaakt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
24: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
26: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
26: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
26: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
26: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
26: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
16: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
4: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging.

0: een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
1: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
6: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
5: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
6: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op hun site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Poilet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren,

0: Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
7: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
7: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
7: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
9: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
10: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
11: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
11: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
11: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
11: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
11: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
11: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Dörda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
17: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
6: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Being. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
19: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
20: Wij hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
21: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over de Groene 62. Ik ken dat vooral als een fietsroute.
22: Ja, het is een fantastische fietsroute, want vanop die hoger gelegen spoorlijn kun je dus het omliggende land zien en doorkruis je heel wat kleine gemeenten. Er zijn ook nog een aantal stations bewaard, soms in privé-eigendom, soms als uitbating. En de eerste toomtrein die op dit traject reed, dat gebeurde in 1867, die trein liep door naar Armentières. En daar woonden heel wat katholieken die lijn 62 gebruikten om in Brugge te geraken en daar de bloedprocessie bij te wonen. De laatste passagierstrein op dit traject reed in 1963. En een beetje later, in de jaren 80, werden de sporen opgebroken, ook de dwarsliggers uiteraard. Het werd eigendom van de provincie en dan kreeg je een vergroening van de lijn 62, uiteindelijk de Groene 62. Ik heb er nog mee gereden als kind. Voor 63 dus, en dat was een houten wagon, een houten banken. Echt niet iets om heel lang te blijven zitten.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
0: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had, al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
7: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
6: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
7: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
6: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
7: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
6: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
7: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
6: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
3: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
4: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijse komt er weer aan. Het is een culinair feest.
8: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
7: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
8: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
7: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
8: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
9: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solar Park van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij, nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
17: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
17: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
17: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
17: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
17: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
16: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De smeulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
19: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
20: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
21: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
21: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
16: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
8: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
7: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
8: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
7: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
8: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
24: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
24: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
2: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
4: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
5: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kursaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
16: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
16: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
26: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
16: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
21: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
21: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
16: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
4: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
1: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
12: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Bart Plasgaard, er was ooit een koninklijke walvis in Oostende. Wat is het verhaal daarachter?
12: Ja, dat is eigenlijk een leuk verhaal. Het is zo dat op 4 november 1827 de bemanning van het vissersvaartuig Dolfijn een drijvend lijk van een grote blauwe vinvis had ontdekt. En de vissers, door het feit dat ze dat lijk gevonden hadden, werden dus automatisch eigenaar van die blauwe vinvis. En die werd door de reder aan wal gebracht en tentoongesteld voor de mensen. Maar natuurlijk, die vis begon vrij snel te stinken. En op een bepaald ogenblik heeft Herman Kessels deze vis dan het kadaver gekocht voor 3000 florijnen. In die tijd waren dat guldens. En die man heeft dan ook een taxidermist aangesproken, Louis Paré, die in Bredene een museum had met opgezette dieren. En die man heeft het skelet schoongemaakt en dan overgebracht terug naar de stad Oostende. En ondertussen had die Kessels, die het lijk gekocht had, een loods, een paviljoen gebouwd op de huidige Vindictievelaan, dat was de vroegere Keizerskaai. Een vrij groot paviljoen, 33 meter lang, 11 meter breed, 12 meter hoog, waarin dus het geraamte van die blauwe vinvis tentoongesteld werd. En dat was een gigantisch succes, want na twee weken waren al meer dan 8000 mensen die een ticketje gekocht hadden om die walvis te bekijken. Na één week was natuurlijk het toeristische attractieve er een klein beetje vanaf en die Kessels heeft dan het skelet van die walvis geschonken aan koning Willem I. Want we zitten in de Hollandse periode, dus we waren onder Nederlands bevel. En die koning Willem I aanvaardt het kadaver en er zijn 3 dagen aan een stuk in Oostende feesten, plechtigheden, banketten, de schuttersgilden worden opgeroepen en er zijn dus heel wat feestelijkheden. En dan is nadien die walvis op wereldreis getrokken. Met 2 binnenschepen werd het kadaver en het skelet naar Gent getrokken om daar tentoongesteld te worden. En nadien is het nog te bezichtigen geweest in Brussel, in Rotterdam, in Antwerpen, in Parijs, in Londen, in Frankfurt, in Berlijn, om uiteindelijk in Rusland terecht te komen, waar het een rijke Rus, een mecenas, aangekocht heeft en dan het skelet geschonken heeft aan het Museum voor Wetenschappen in Sint-Petersburg. En we kunnen nog altijd in Sint-Petersburg deze koninklijke walvis bezoeken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
13: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
13: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
13: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
13: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie.

0: Dat dan waren vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten.
11: De optredens zullen iets vroeger eindigen.

0: De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
3: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier. Hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
11: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
13: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
12: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
13: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
12: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
13: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein is groot genoeg.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
16: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
12: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Van nog een keer, Preuteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
18: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
19: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Luc van Spijbroek, vandaag op Zandvoorde met wat uitleg over de Grote Keinjaard.
22: De Grote Keinjaard is zoals de meeste andere kreken in de buurt van Oostende ontstaan tijdens het beleg van Oostende. Nadat de geuzen de duin afgetopt hadden en de zee voor een doorbraak van de duin gezorgd had, kreeg de natuur dus vrij spel. De later aangelegde grindwegdijk sneed de Keinjaard door midden en maakte een eind aan de bedreiging die deze kreek vormde. In regenrijke periodes is de Keinjaard een natuurlijke waterbuffer waardoor wateroverlast en overstromingen vermeden kan worden. In droge periodes vormt ze een belangrijke zoetwatervoorraad voor onder andere de landbouw. De rietkragen van deze zoetwaterkreek zijn in de zomer een broedgebied voor rietvogels. In de herfst dienen ze als rustgebied of wegrestaurant voor roofvogels. En ook in de winter zijn deze krekengebieden heel nuttig voor heel wat wintergasten die graag een oogje laten vallen op de aanliggende weilanden van de Keinjaard.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
23: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
12: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
23: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
12: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
23: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
12: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
23: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
12: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
23: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
24: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
24: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
24: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
24: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
25: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
24: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
25: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
17: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
9: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
17: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
10: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
13: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
14: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
18: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
10: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steve Dugardin van het dameskoor Emmetonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
19: Het is een samenwerking met het dameskoor Emmetonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
10: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
19: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
10: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
19: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
10: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
19: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
10: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelé en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
4: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
5: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
6: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
24: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Rolande Sterk, over welk Oostends dialectwoord willen we het vandaag hebben?
25: Wel, beste mensen van Oostende en omliggende, vandaag ben ik hier dus met een speciaal woord. En ik noem het speciaal omdat het enkel te Oostende met die klanken geuit wordt. Het is bieme. Ons woord voor het gonzend beestje, de bij. Ja, overal elders klinkt het bie. Maar het Oostende dus bieme. Met die intervocalische im doet het overigens wat denken aan het Duits biene. Ik heb een stek van een bieme het, kan je dus horen. Maar er is nog een leuke uitdrukking met dit woord, namelijk ter aanduiding van een vrouw die onverwachts in verwachting geraakt is of die haar zwangerschap poogt te verbergen. Ze had een stek van een bieme het. En dat is hetzelfde als je zou gezegd hebben, ze is tegen de noek van een ronde tafel gelopen. Of zit een mol in het toffetje. Vroeger poogden velen inderdaad hun zwangerschap te verbergen. Maar insiders opperden dan, je moet het niet wegsteken, de honie smelten, het is geen butterstikje. Zeg dus als Oostendenaar, bieme voor bij.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
26: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
9: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
26: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
9: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
26: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
9: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
26: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
9: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
26: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
8: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
8: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
4: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
5: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
6: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zeg schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen.

0: Ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
4: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
6: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
6: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
8: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
9: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator

0: Els de Grieze.
1: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurzaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
7: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
12: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
13: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Bart Plasgaard, wat kun je ons vertellen over het wapenschild van Oostende?
14: Ja, het is zo dat iedere gemeente in ons land een wapenschild heeft. Dat is trouwens iets internationaal. Maar het leuke aan Oostende is dat het wapenschild in de loop van de geschiedenis heel regelmatig veranderd is en eigenlijk constante bijvoegingen gekend heeft. Het oorspronkelijke wapenschild bestond uit drie sleutels en een keper. Dat is eigenlijk het driehoek in dat wapenschild. Men weet nog altijd niet goed van waar dat die drie sleutels komen. Sommige mensen beweren dat die drie sleutels refereerden naar 1250, waarbij Oostende stadsrechten kreeg van Margaretha van Oostenrijk. En dat waren zogezegd de stadsleutels. Anderen beweren dat die sleutels eigenlijk naar Sint-Petrus verwijzen, de patroonheilige van Oostende. En dat dat de sleutels waren niet van de poorten van de stad, maar naar de hemel toe. Maar nadien zijn er aanvullingen gekomen. Er is een zeemeerman bijgekomen. Er is een zeemeermin bijgekomen. In de Hollandse periode is er dan bovenop het schild een kroon gezet. En in 1955 is er uiteindelijk nog een visnet, een drietand en een anker bijgekomen. Dat was voor de dankbaarheid van de Oostense bevolking naar de visserij toe, omdat die de stad toch een stuk welvaart gebracht hebben. En uiteindelijk is er ook nog een oorlogskruis en een palmtak bijgekomen. En dat was om te refereren naar de moed van de Oostendenaar tijdens de bombardementen van Wereldoorlog 2. Wat dat heel merkwaardig is, dat in veel gemeenten, op het moment dat er fusies waren in 1970, dat daar stukken van de deelgemeente bijkwamen. En in Oostende is dat er nooit doorgekomen. Dus stukjes van stenen of andere deelgemeenten zijn eigenlijk nooit toegevoegd aan het stadsschild.
4: Dat blijft zoals het is.
14: En sinds 1979, denk ik, is het stadsschild vastgezet. Ja.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
15: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
4: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
15: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
6: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
4: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
9: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
10: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
11: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
12: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
12: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
12: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
12: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
12: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
6: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Matiuscomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Matiuscomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
9: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
9: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
9: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
9: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
9: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
9: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
10: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
12: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
13: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
14: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
15: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
16: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
16: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
16: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
22: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
23: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Kopoge is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vragen wij aan Roland de Sterk.
25: Aan boord had men het nooit over de bemanning, de bemanningsleden of de schepelingen. Wel klonk het in Oostende als kopoge. Dit woord is een vermenging, in de taalkunde een voorbeeld van contaminatie, van koppen en het Frans équipage, dat zelf uit équipe komt. Het aantal koppen aan boord dus. Kopoge is een verzamelnaam. Wilde men het eerder hebben over iedereen van de bemanningsleden, dan gebruikte men vroeger het woord zielen. En eigenaardig genoeg werd ervan uitgegaan dat de scheepsjongen nog geen ziel had. Men sprak bijvoorbeeld over een kopage van 5 zielen en de jongen. De scheepsjongen werd ook wel eens sisje genoemd, maar er waren nog andere namen, zoals het nog te Blankenbergen gebruikte woord laver. Aan boord had men het niet over de kapitein. Het oude woord uit de tijd van het zeilen was meester. Het woord kapitein werd voorbehouden voor de mijlboten of molen en voor de vrachtschepen. Maar smalend kon men dan weer een zeeman die het oog in zijn bolle had een kapitein van de jolle noemen. Een jolle is een grote roeiboot of reddingsboot. Vroeger werd men van het Westerhoofd naar het Oosterhoofd overgeroeid of overgefrikkeld. Dat wil zeggen overgevrikt met een wrikriem. En dat was dan door oude vissers in een jolletje. Kopoge is dus de voltallige bemanning.
17: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
10: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug...